Hallo, vandaar wel wie van de vrouw in de Bijbel rede, die heet Rahab. Zij weer een hoer. Nu weet ik niet wel wie dat naam. Een vrouw op een goos. Dat is een vrouw die eer een tjarpe verschaft en mannen. Ze weet niet worden zo'n vrouw is veracht en verdomd van mensen die de tjane. Maar God had er uitgezonderd en beroepen van wat anderen. Hij wil er raden van een bijzondere plan. En weet je ook wat? God heeft een bijzondere plan van jeder einem van ons. Ook van die. Wanneer du een Bibel hast, dan schloot er op en fing dort Buch Jesua. Im zweiten Kapitel ist der Geschichte, wird ich die Wort vertalen. Nur das Programm kannst du für dich selbst lesen. Als Gott der Israeliten sieht, dass er an das versprochene Land geben wird, dann wird Jesua, der Leiter von dem Volk, zwei Männer rüttschecken, um das Land Kanaan auszuspionieren. Die zwei Jünger erst nur die Stadt Jericho, en komen door binnen hoer, er huisnen en blijven door. Als de tjennik van Jericho dat heet, dan wil hij de twee gevangen nemen. Maar Rahab had hij op haar dak verstuk en haar strouw. Zo worden zij geraad. En als die dan komen en naar deze mannen zachten, dan kunnen ze die niet vingen. Als die je voor even weer, dan vond Rahab tot die te reden en zeid, ik weet dat de Heer jouw volk dit landje geeft haft. We leven in grote angst. Al die wat in dit land wonen, doen we voor angst versmelten, wils we weten dat jun God is de God van den hemel en de eed. Nu dat ik jun heb God behandeld, doet me een teken geven, dat wanneer je deze stad innemen worden, dat je mij, mijn vader, mijn moeder, mijn breide en zestre, van dood raden worden. De mannen verspreken er ook ihre familie, dat zij worden zeker zijn, wanneer zij aan niet verkleurd wordt. En wanneer zij wordt een rode band aan het venster hangen. Dan worden de soldaten dat zijn en al die mensen aan dat huis raden. En dan leidt de vrouw deze bed met een strank van de wand rauf. Rahab, ihr huis stond op een hoge wand. Deze woont weer rondom Jericho, om Jericho te beschützen van irgend vriend. En zij bunk een rode band aan dat venster. Wanneer we de geschicht wiederlezen, dan deed de armee van Israël dat versprochene land innemen. Zij marcheerde 7 maal om de stad rond. Dit 7e maal leidde zij een luidetje schrecht uit en de wenk van Jericho vallen dol. De armee ging ohne gehinderd en de stad nen en nam de in. De twee spionen gingen naar Rahab er huis en deden ihre ganze familie raden en namen die naar een stad, naar een sichere plaats, waar de Israëlieten er leugen hadden. De stad werd dan verbrand en vernicht. Dit is een besondere geschicht van wo groot en goed God weer to zijn volk en to all die, die door aan arm geleven deden. Dit is een geschicht van een vrouw die aan God geleven deed en aan verste deed. Dat is wat er en de ganze familie raad deed. Als du de geschicht aan hier deedst, dacht du bij die zelfst, hoe komt dat, dat God een aanzettelijke vrouw wordt raden? Een vrouw wordt van volk veracht wordt. Een vrouw die schande op ihre familie bracht. Een vrouw met een schlechte naam. Toen moet doch zijn gouden man een lijftolje met een aschvolje tjinge gewast, die zich dat woede hebben verdiend, geraad te worden, eer Jericho vernicht wordt. Waarom wordt Rahab geraad? Grote vrouw, niet zo? Wat leer je van de zeeschicht? We leren God zijn hoort bij de tjane. We zijn de wonderbare genoed en de grote lijf van God. God heeft dezelfde lijf voor ieder einem en zijn verlangen is ons leven van zin te raden en van een leven ohne God.
Hy het drage berade en ek godloos het lewe, omdat sy kon met God sien vals wone. Kon God tjane lere, os den einsien truen God. De andere mensche en Jericho, die leefde nich on God, die deede andere jette onbede. God lüt nich, bat wie woere fehler laus senne, oder goetje nu, ehe hy ons lewe deed. Hy jeft nich on ons ab, wann hij ook al onze schorte ziede zit. Wat wichtig is, is dat wie on am je leven en dat doene welle wat hij van ons hebben wel. God chan drahab en noem on krijg zo se via ne aanzettelijke zin je fru. Wann du weet dat door dingen zijn en dien leven die niet reich zijn, God weet van dat en hij neemt die on krijg zo du best. God is dort licht, wat in diene dunkelheid schiene kon, wann du on arm je leifst en arm onnemst. Rahe beweist ihren Glaube an Gott. Sie sagt dort in, dort hei de haar Gott wir. Sie leift on arm, en die dort bechane, als sie seht, dort sei en ihre Familie sich fürchte deid vor den Gott von Israel. De raude Strang, wat Rahab door und ihr Fenster gebungen hat, wie ein Tierchen von ihrer Radung. Bloß Rahab und ihre Familie wurden gerat, aus den Soldaten und den Stoten kommen. Jesus ihm blut, als auch der einzige war, wo wir kennen, gerat wurde. Gott ist entschlossen, uns zu raten, durch sein Sehen Jesus Christus, sein Leben und sein Tod. Wenn wir an uns leben und uns Wort nur Gott drehen, dann will hij ons leven brücken. God brug Rahab om 2 spionen te raden. Rahab, wie een poort van God zijn ploen, zijn volk en het versprokene land neer te brengen. Later wordt Jezus een eerje schlacht, nieuwe boeren, als hij een welkom. Eer noem ving wie Wada im Nieuwe Testament, wann wie Jezus zijn geschlacht Register lese en dat eerste kapitel in Matthäus. Wat Rahab deed im Glaube, wie je nu er leven to ändere. Wo is dat met die, mijn vriend? Woest je ook gleiche een schritt im Glaube an Gott te nemen? Krijg ze als Gott nu dat hoort van Rahab, tjeke deed, zo deed hij ook, en dien hoort, neemt tjeke. Hij leert dat du zine genood en vergeving aannemen wordt door zijn Zoon Jezus Christus. En Johannes 3, vers 16 en 17, zegt het zo. God is de wereld zo veel weet, dat hij zijn einzigen Zoon gaf, dat al die aan hem je leven niet verloren gaan, maar dat hij je leven hebben. Waarom schenkt God zijn Zoon in deze wereld? Dat wir nicht um die Welt zu rechten, aber dort die kun gerat worden. Wenn du wirst gerat sein von ein Leben von Sünd und Dunkelheit, dann nimm dein Leben in die Not von Gott an. Wenn du dort wirst, dann du mit mir bete. Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder sie. Ich brauche deine Vergebung. Ich glaube, dass du deinen Sehen, Jesus, Christus, geschickt hast, von meine Sünd zu sterben. Nu sie ich frei, deine Leib anzunehmen, und das neue Leben, was du mir geben wirst. Ich danke dir, dass du mich nicht hast verstanden. Ich will dich vertrauen, aus mein persönlicher Heiland, und die Nachfolge aus mein Herr und mein Meister. Amen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm sah wieder Joel sein Volk taubt, dass sie sollen Büsse daunen und Frieden und Gott kommen. Und das vondächste Programm, wo wir seinen, dass Joel seine Prophetei taubstammt mit Wort der Offenbarung sagt. Wir wollen noch seinen, wo wichtig das ist, dass wir uns zu Gott bekehren, nur wie wir noch eine Gnadenstid leben. Ich lade ihn nur an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel ans von der Wahre Lied von, wo wichtig dort ist, dort wir nur Gott Gehirn geben, willst du noch Gnadentid ist. Herr, ich danke dir Wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahre musst rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahre Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da an dem Joel-Prophet-Sin-Buch, der zweite Kapitel, der erste Feier-Farge. Der Prophet Joel, wie der erste Prophet, so wie das wir dort bestimmen können, der Sine wie ein Dolschriver deit. He wie ein Prophet, dem Gott nur dort Juda Tschänichrich schäcker deit. Dat wir dort Tschänichrich ewe wohnt, doft Sine no komme, regiere deit. De hatte Jerusalem als ihre Hauptstadt. Joel haft viel von dem Herr sein Dach zu sein. Andere Propheten reden auch von so einer Zeit. Aber dort wie Joel, der das erste Verstahle deed. So ein Dach ist nicht ein Dach von 24 Stunden, so als wir dort regnen. Dort ist Leben eine verlängerte Zeit. Wir sind nun noch in der Zeit, dort der Gnadendach oder der Radungsdach genannt wird. Dach ist dort all wie 2000 Jahre warst. Das Dach in Joel sein Buch ist so ein Dach. Wir wurden von dort nur das zweite Kapitel gebracht worden, wo Joel mehr von seinem Thema zu sagen hat. Propheten würden gewöhnlich eine Sache nehmen, dort zu weg wir und dort mit einer Sache in der Zukunft vergleichen. Oder sie würden eine Wahrsagung geben, dort am Karte passieren würde und dort ein Tierchen machen, dort was sie von der Zukunft reden würde, würde auch wirklich passieren. Als Joel von dem Herr sein Dach redet deed, neem hij de herschreike ploeg, dat de tijd dat land vernichten deed, als een voorbeeld van woesraadlich dem Herr sein Dach wordt zanne. Hij vertaalde wo de Herr sein ene tschenigrek en aanbrengen wordt. Alle profeten reden van zo'n tschenigrek en wiese wo schein en haarlich dat wordt zanne. Dat is interessant te lezen dat dezelfde profeten, die van dem Herr sein tschenigrek reden, red ook van, wo Gott de Menschen der Gottlosigkeit rechte wordt. Zoals wie je zijn ha. De profeten zagen nicht, dat Gott de levende Jude en de levende Herde en de gemeente eind maken wird. Zij zagen, dat door een Messias komen wird, dat hij lieder wird en dat hij op doft zijn troon zetten wird. Zij kunnen aber nicht de lange tijd zijn, dat tussen zijn lieder en zijn tschenigrek wird zijn. Durch die Jahre hatte die jüdische Leiders ausgedacht, was er Messias tun würde. Er würde ihre Feinde vernichten, dachte sie. Und dann ein Weich wird das so, aber sie können nicht leben, dass er erst für einen sterben muss und für die Sinn betonen. Sie hatte ihre eigenen Gedanken und der Herr Jesus wie nicht so ein Messias. Und darin würde sie ihn nicht annehmen. Wenn sie die Propheten reich gelesen und gelebt hatte, dann wurde sie dort ha gewusst, dass der Herr Jesus wirklich ihr Messias und Heiland wie. Als die Propheten, besonders der Prophet Joel, von dem Herr sein Dach reden deden, mögen sie dort klar, dass es nicht eine angenehme Zeit wird sein. Joel vergleicht dort mit der Heischreiche Plog. Andere sehen, dass es eine Zeit so aus Distanz wird sein. Das ist so, als die Juden ihre Dach rechnen deden. Wir rechnen ans Dach von Smorgens bis Oven. Aber sie rechnen von den Oven bis den Morgen. Das ist, wo dort in das erste Moses-Buch vergestellt ist, als Gott alles erschaffen hat. Das ist auch, wo die Juden ihr Sabbat und die Faste rechnen. Das ist ein Bild von wo dem Herr sein Dach gerechnet wird. Dem Herr sein Dach fängt mit der großen Triebsal an und nimmt auch dort 1000 Jahre Dreck an. Dort fängt mit Distanz an und jetzt nur ein stromer und klarer Dach, der nicht zu einem Eng kommt. De aanvang is wat de Heer Jezus de grote triebsel naand. Dat wordt aanvangen wanneer de Antichrist op een boer gemaakt wordt en een bond met Israël maken wordt. Zo'n tijd van trouble, lijden en diesternis wordt toen ingebracht worden wanneer de Heer Jezus en zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hem Heer zijn dag een tijd van gerechtigheid en vrede zijn. Wanneer 1000 jaar toen eng zijn, dan worden de dievel, zijn engel, en al die godloze doders gerecht worden, en in den vier zee en dan gesmeten worden. Niemals meer wordt door zind, godlozigheid, aanreinigd en aangerechtigheid zijn. Joel, de tweede kapitel, de eerste twee vers. Bloos de trompet en Zion, en geeft een alarm op mijn heilige borg. Laat al die inwoner im land zetteren, dan dem Herr Gott zijn dag wordt komen. Dat is werkelijk dichtbij. Een dag van diesternis en donkerheid, een dag van waltje en dikke diesternis. Zoals de Marie rood zich even die boog spreiden deed, zo komt door een grote en machtig volk. Daar is niemals verheer zo'n gewast, en daar wordt ook niemals waarde zijn, in de jaren van veel generationen. Wanneer we de Bijbel studeren, dan moeten we zeggen maken dat we weten wat die schrift van gewisse thema's zegt. We kunnen niet een vers hier en andere vers vandoor nemen en die toebrengen om te weten wat de Bijbel van zo'n thema zegt. We moeten alles toebrengen en daarvan bestemmen wat de Bijbel zegt. Zo is dat met alle zaken en ook met de zaak van dem Herziendag. Dem Herziendag van den Joel reed, is niet datzelfde als mensen den Zindag oder Gottesdag nennen. Also moet we zeggen maken wat ons in gewisse steden gezegd wordt en dat met andere schriften vergelijken. Dat zijn woord wordt niet één ding in een stede zeggen en dan in een andere stede dat jegendeel zeggen. In 2 Timotheus, 2 kapitel 15 vers, lezen we dit. Zie vlietig ver God onerkenning te krijgen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord recht uitlegt. Dat maakt geen onderscheid wat van thema wie uitzieken willen. Wie moeten dat recht uitleiden, vriend? Dat wat we denken moet met de eeuwige schrift stemmen. Wanneer dit niet gedone wordt, dan worden we niet met de waarheid ervan wegkomen. De profeten in dat oude testament, de apostel in dat nieuwe testament, en wat de Heer Jezus zei en deed, stemt alles wanneer dat recht bezinnen wordt. De profeet Joel reed hiervan een trompet dat in Zion geblost zal worden. Zion is een andere naam voor Jeruzalem. We moeten hier een beetje tijd nemen en uitvarsen wegen de trompet die hier erwähnt wordt. Zodat we dit verstonden kennen, moeten we terug aan Israël er een geschicht kunnen. Als de Israël van Egypte uitgebracht worden, geeft God Mozes ongerecht dat hij trompeten van zelf maken zal. Zo'n trompeten worden geblost worden, zodat die mensen weten zullen wat tot gewisse tijden passeren wordt. Als ze door die wildnisreizen deden, dan weer door die wald, daar woont God Israël leiden deed en aan bewaren deed. Wanneer de wald zich ophoofd, dan moet dat wald zich reed worden te reizen. Wanneer de wald stil stond, dan worden ze doorblijven, zolang als God dat wil hebben. Wanneer ze worden reizen zullen, dan wordt die trompet geblost worden. Gewisse stormen worden eerst van den lager op reis gaan, dan wordt die trompet worden geblost worden, en andere stormen worden zich op reis brengen, wat ze alle op den weg werden. De trompeten worden ook gebruikt als ze in een land gekomen werden. En wordt gewarnd worden, wanneer vijanden aankomen, zodat ze zich bewaren kunnen. In dat openbaringboek heb ik beschreven hoe 7 trompeten blozen worden. Die beschreven verschillende oordelen die aan de triebsel op deze eerd gebracht worden, wanneer de antichrist als de weltherrscher regeren wordt. Trompeten, wat de Israëlieten aanbelangt, worden gebruikt aan richting te geven en den van je voor te warnen. Wanneer de tijd gekomen is dat de Heer de Israëlieten toebrengen wordt, zodat zij aan zijn chenigrekken en gonen tjennen. Dan wordt hij zijn engel met trompeten in de veld en dan zeggen. Dit is wat Jezus in Matthäus 24, 31 van die tijd zegt. En hij wordt zijn engel schicken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toopzamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. Dat valt Israël weer met trompeten blozen bekend. En een van ere vaste wordt de trompeten gebruikt, over de apfel te blozen. Doordat wordt aan bekend gemaakt met wat God van aan verlangen deed. De profeet Joel zegt hier dat de trompet zal in Jeruzalem geblost worden de mensen te warnen dat de Heer zijn dag moet komen. De heerschrijke plaag weer een voorbeeld van wat in de toekomst passeren wordt, en de mensen zullen zich reed maken. We lezen ook van de trompet en de schriften die van Jezus zijn komen vertalen. In 1 Korinther 15, 51 tot 53 staat dat geschreven: Checkt, ik zei jullie een geheimnis. We worden niet alle entslopen. We worden over alle geënderd worden in een moment en een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt. Dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest, en wie zelen geënderd worden. Dan dit verweeslijkt, maar dat aantrekken dat niet verwezenlijk is, en dit sterfelijkt maar dat aantrekken dat niet sterven kan. En dat eerste poort van dat Openbaringsboek schrift Johan dit van de Heer Jezus zijn stem. Openbaring, dat eerste kapitel, de tiende en elfde vers. Ik weer am juist aan den Gottesdag, en hier hingen mij de grote luide stem, zoals een trompet, die zegt: Wat du zit, schrijf in een boek en schrijf dat naar de zeven gemeenten, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En Openbaring, dat vierde kapitel, de eerste vers, zegt: Nu dit zag ik en check, daar weer naar der im hemel die opgemaakt weer. En die stem die ik al eeuwen had gehoord, zoals een trompet, zeid to me, kom hier en op, en ik word die wiese wat no dit passeren mat. En in 15e vers zegt Johan dat dem Herr zijn stem zoals ruzendet water weer. Hier tje we zien dat een trompet een geluid maken kan, dat weten breed schalen kan. Dat is ook wat dem Herr zijn stem doen kan. De Heer Jezus roept Lazarus terug van den dood, en dat wordt hij ook doen wanneer de tijd komen wordt, wanneer hij voor zijn gemeente komen wordt. Wanneer de tijd komen wordt, dan worden alle mensen die in Christus gestorven zijn, opgewacht worden, dat hij de kerpen worden opstonden en worden met Christus naar hechtje gegrepen worden. Halleluja.

en nu dat wie naar de schrift en Joel komen, zij wie dat door een grote heerschrijke plaag weer in dat land. Dit bracht hij de mensen een beeld te geven van hoe schrijklich de grote triebzaal wordt zijn. Daar wordt niets zijn in de vergangenheid oder in de toekomst dat zo slim wordt zijn oder zo slim wie je was. Enige mensen willen dit bloos te de heerschrijke plaag aanwenden. En andere zijn bloos de grote triebzaal en dit. Wie moeten dit betekken en zo'n weich als profeten God zijn woord getregen hadden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden. Wie moeten ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren oder die dan passeerden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passeren worden. Joel bracht de plaag de mensen bekend te maken wegen de grote triebzaal die nog komen wordt. Jezus redt van de triebzaal in Matthäus 24, 21 en zegt, dan daar wordt grote triebzaal zijn, zond als nog nie als je was van aanvang wel tot nu, en wordt ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Herr zijn oordeel wordt te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde dag de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triebzaal wordt komen, nadem dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eed weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eed komen en de triebzaal toe een eng brengen, van 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag, van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk aansluiten. En dem Heer zijn schenigrijk wordt geen oproer erlaubt worden. Hij wordt en macht en heerlijkheid herrschen. De profeet Joel redt ook van een volk die van nu te komen wordt. En je wel zeggen dat dit de heerschrijke waren, maar heerschrijke worden niet gewoonlijk een volk genaamd. Wanneer van dem Heer zijn dag redt, dan zegt hij, dit is werkelijk dichtbij, een dag van diesternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de morgenrood zich over de boog spreide deed, zo komt door een grote en machtig volk. Dat schijnt zo dat dit van meerdere dingen reden kan. Eerstens, dit redt van de triebzaal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de antichrist over de wereld herrschen wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dat in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, dat 8e kapitel, de 6e vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dat in Openbaring 8:7, dat 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen. Val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dat in Openbaring, de 12e kapitel, de 1e vers, dat 16e kapitel, de 21e vers beschreven is. De schrift maakt dat klaar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanneer de Heer zijn gemeenten hechtgriepen wordt, worden niet in de triebzaal en ingonen. Zonen die tot die tijd niet naar hecht gegrepen worden, worden in de triebzaal en ingonen. Wanneer du nicht durch de grote triebzaal gonen west, dan moetst du die voor Jezus Christus ver de tijd entsluiten. Zoals we al gezien hebben, Jezus kon te eerder een tijd voor zijn kinderen komen en den naar zichzelf nemen. Wanneer du te de tijd nicht waarde geboren bist, mijn vriend, dan was du hängen blijven en de triebzaal ervoren. Is dat wat du weißt? Na wann nicht, dan kam nu, naar dem Herr Jezus. Deze wird in Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrien Armee, die van nu te komen wordt, en de Hauptstadt Samaria vernichten, en de mensen van de 10 Israelstammen gevangen nemen. Dit wordt zo bij 75, bij 100 jaar, nur dem passieren, dat Joel dit doorschrieven deed. Tot die tijd wordt de Assyrien Armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den aber nicht erlauben, Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een warning zijn, to Juda.
Hij brugt hier waarde de ploeg dat de heisrijke gebracht houden als een beeld van wat aan de laatste dag passeren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Veraan jeten vier dat veel verdorft en hingen aan brenten vier. Veraan is dat land zoals de Eden gode en hingen aan is dat zoals een verlotene wildnis en nus kan van aan uitretsen. Den laat het zoals pierd, en zoals trichspierd, den om trichrande. Dit beschrift wordt in een land passiert, van heisrijke deg een land gonne. Veraan is alles rein en smak, aber wanneer zij deg je gonne zijn, is alles zoals de wildnis, wo nust is. Dat laat zoals van een vier, dat deg je gonne is. Dit wie een beeld van wat nog in de toekomst passieren wordt. De armee van Noorden wordt komen en dat land vernichten. En dat wordt zo schien als van door een vier weer gewaast. En de laatste dag wordt door een groot volk van Noorden naar dat land Israël komen. Dat is wat we in Hezekiel dat 38 en 39 kapitels lezen. Over God wordt dat volk op de Israëlboy vernichten. En zij worden dat volk Israël niet vernichten kennen. God wordt den bewaren. Niet alle mensen, ze gaan niet alle Juden. Worden deg de grote triebsel bewoord worden. Veel worden doodgemaakt worden, wils de antichrist wordt zijn bond met Israël breken. Dem Herr zijn dag fangt aan, wanneer de antichrist een bond met dat volk Israël maken wordt, dat voor 7 jaar zal goed zijn. De antichrist wordt dat over breken en wordt dat volk Israël vervolgen, betterlijk. Wanneer God die dag niet schateren wordt, dan wordt geen vlees geraakt worden. Wanneer de antichrist zijn bund breken wordt, worden er nog 3,5 jaar blijven van de grote triebseltijd. Dan wordt de Heer Jezus een eng brengen naar de triebsel. De antichristen zijn in de volgen worden vernicht worden en de Heer wordt zijn tjenigrijk abstalen. Daar worden zeer zware tijden in deze wereld komen. Verdem dat Jezus zijn tjenigrijk in hen brengt. De oorzaak is dat mensen willen er eigen willen doen en er steed dat ze God zijn willen doen. Mensen willen er willen doen, wil ze zinder zijn. Zin kan een mens niemals vrijmaken. Dat wordt hem immer dieper en den grond drieven. Door is ober een weg waar mensen kunnen vrijgemaakt worden. De Heer Jezus, die nu deze eerd terugkomen wordt in de toekomst, is dezelfde Heer Jezus die nu deze eerd als een baby kwam. Hij leeft met mensen en bracht ons een boodschap van God zijn leven genoeg. Jezus is Israël en Messias. Over de leider van dat volk Israël willen ik hebben dat hij even aan regeren zal. Zij nemen hem niet als er Messias en raden aan. Zij brachten hem naar Pilatus en Pilatus wil niet tegen de priester en de Joodse leider gaan. Hij verdamde de Heer Jezus en de soldaten leidden hem weg en nagelden hem om triets. Dat was zo schien dat zijn arbeid toen aangekomen weer. Maar Jezus stond van den dood op en jenk was er terug naar zijn vader im hemel. Vandaar wordt hij waarder komen, vriend. Hij wordt al die waarder geboren zijn naar zichzelf dropen en die ontrekking. En dan voert nu dem woord de grote triebsel en dan gebracht worden. En wanneer die 7 jaar toen eng gebracht zijn, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. Zijn tjenigrijk worden eeuwig tjenigrijk zijn. Waarom wordt Jezus welig zijn leven aan te geven, zodat hij zijn de raden kan? Nou, hij houdt ons leef. Dit is wat we in Apostelgeschichte, het tweede kapitel, 22 bij 24 vers lezen als Peter tot die mensen prediken deed. En zeid, je mannen, Israëlieten, hoort wat ik zei, Jezus van Nazareth, de man, dem God verjunt verstaald, der machtige werken en wondertekens, de God deed, der am mankjunt, zoals je zelfs weet. Des man had God de zijn verherbeslotene plan aangegeven, en je had dem nu de gezaadsloze mannen, je trietzicht en doodgemaakt. Dem haft God van dood opgewaakt en haft hem vrijgemaakt van de dode snoot,
dan dat wie aanmerkelijk dat de dood aan kan volstolen. En dan in Apostelgeschichte, het vierde kapitel, 12e vers, zegt Peter dit. En daar is ook een geen andere radung, dan daar is geen andere nome, en je dem hemel mag mensen gegeven, der gewoont wie kunnen zelig worden. Radung van de zind kan bloos der dem Herr Jesus komen. Dat is veel beter, dat wie dem Herr Jesus als ons raden zullen hebben, als dat wie verarm als ons rechter stonen zullen. Mijn vriend, hij wordt die raden, wann du nou am komen worst, en am als din heiland aannemen worst. Mocht de Herr jun zine genood schenken daartoe. Gottes Segen, mijn vriend.

0: Hello and welcome to Frues met Hopning. Ik zie Irma en hier is Hilda. We willen graag je de volgende halve stund met die taupe te zijn.
1: Krijgst u geschichte? Ik weet ook dat. Vandaag heeft Joyce een interessante geschichte vertellen. Van een kleine meeltje en strome kralen. Ik hoop dat u was bij hem hartje blijven.

Ik leef die hebben alle een verlangen en goed het verhältnis te hebben in een familie. Ik weet mij jink tot immer schein, want ik kan onze jongens geschichte verlezen. Maar daar zijn nog andere wij, waar einer een leeftoeliet verhältnis in een familie opbouwen kan. Kost u die nog bezennen, wat Carol zegt even wo einer kan blijf uitspreken? Van wie wem besteed je donen, die anderen, tijd met die tot te brengen? Andere helpen en geschenken geven. Carol wordt ons vandaag meerzijden over het thema van lijfspreken en bijzonder voor een dat donen kan met geschenken geven.

Hallo, vandaag wil ik Dini een sheikh vertellen van een kleine miaal. Daar rekent er papa Saya veel. Zij deed jeder dag op een venster luren, nu aan, wat hij in huis komen deed van de arbeid. Er gezegd woed opdagen, want zij am zag. Zij woed nu am ranen. Hij woed er op een arm nemen en er dretje. En dan woed hij zich tijd nemen, toen met er spelen en lachen. Dit wie een bijzonder tijd voor een bed, wie zij rekende zich bed veel. Een avond nam hij een plastikne perlkraal uit zijn fop. Dat wie niet acht. Dat wie zonne wat een kon uitnander traatje. Dat kent hij kleine schmakke zaken zeer leisje. Zij nam dat dapper aan en dat deed ze jeder dag aan mijn holstrouwen. Zij wilde niemals opnemen, wil zij er papa zo veel rekenen deed. En een avond deed de papa, wat hij jeder avond deed. Hij nam er op zijn arms en als zij zo top spelen deed, vroeg hij er als zij aan woord de parle kralen teruggeven. Dat kind, wie je zoist en een twee, waarom woord er papa die waren hebben willen? Dat waren er en zij wilde het niet teruggeven. Hij vroeg nog eenmaal. Aber sie gaf am dein nicht. Sie sprang von seiner Schaut in der Rand einer Unterstufenen. Sie will nicht mehr mit am spielen. Den nächsten Tag lud sie weiter beim Fenster. Und weiter nahm er ihr ab und spielt mit ihr. Und weiter frug er nur die Kralle. Weiter deit sie dort nicht in der Rand ut der Stuf. Dit passiert ein Tag nur dem anderen. Dort kam sie wie, dass sie nicht mehr nur ihre Papa lüre deit. Zij gruwde zich van hij ware woed vrouw. De kleine miaal weer eigenlijk. Zij bang zich nu de scheine tijden die zij in haar papa Emma gehoord hadden, waar zij toch gelacht en gespeeld hadden. Haar papa ging tot kraak zo. De nächste avond als hij in huis kwam, checkt hij als hij bij een venster stonden woed en luren. Hij woed daarna komen en nu er ziertje, en hij woed er op zijn arm nemen en vrouw als zij spelen wil. Aber zij woed er een kop schedderen en treurig afgaan. Dit hield van langer het stout aan. En met het tijd wordt zij zo zeer treurig, zij bang zich zo zeer naar haar papa. Als hij dan een avond in huis kwam, ran zij aan een jeen en deed aan zeer dretje. Hij weer zo vrouw dat zij aan vader zo bedreigd deed. En werkelijk, hij vroeg waar daar naar de kralen. En ditmaal gaf ze aan die met ohne schluren. Hij bedankt zich en dan vond hij aan te reden. Weet je waarom ik die Emma waar

vroeg. Ek wis toe rekens die seie veel. Opa, die wie bloos van plastiek gemerk, die wie nie aast. As ek sag hoeveel die die rekne deitst, dan denk ek en kaft eine, die van aaste parle gemerkt wie. Ek wil die met die oule vertusche. Hy fout in sine fop, en hol dis a seie schmake tjeed, ruut, en gaf sine dochter die. Hij had niet gebouwd haastlich toe er te zijn, als hij nu de beelje kralen vroeg, ob hij had wilt, er wordt veel beter geven. Ob er bloos van zijn antwoord, er vertrouwen schenken. Ik heb die deze geschicht verteld, wil stij mij erinneren deed, wie God ons gemerkt heeft, en hij is ons vorder, en wie zijn zijn kinder, wann wie am hebben oegenomen. God heeft ook wunderbare geschenken, wat hij ons geven wil. Deis du am vertrühe, dat hei die jeft, wat die fehlt? Oder hängst du ook noch an Sache, so aus de Parle tjeed? Hast du ook Angst, dat Gott die wat wahrnehme en dort nicht met wat betret vertusche? Sond wat du die überhaupt nicht verstalle kost? Hältst du vielleicht dienen Welle en dienen Hengfost? Ek wel donne wat ek wel. Oder erst dort dienen Tiet, wat du nicht loslote west. Du seist meine Tiet es mi fehl wird. Ek hab so wenig Tiet von mi selbst. En wenn ek dann mal Tiet hab von mi selbst, dann will ek nicht noch an andere denken. Vielleicht es dort din Groll oder Oja, du nicht wirst Gott gebe. Ek hab ein Reich dort zu sein über meine Schwiermam oder meine Schwierdochter. Ek hab ein Reich über mein Freund dort zu sein. Ek will nie weiter mit dir reden. Die Plastikne tjeed. Kun irgendwo zähne, ob er einer mal do und denke, wann wie Gott dort nicht jewe welle, kann er dort nicht mit wat andert, wat viel besser ist, vertusche. Gott will haben, dort wie am mit uns ganzes Leben vertrühe, mit alles, wat wie verhope oder wünsche wurde. Er ist der Gott von all unser Umstand, und er weit, wat das Beste ist für uns. Schläfst du dort? Wenn hij mächtig genoeg is om de zon, de mond, de stierens te merken met zijn heng, dan kan hij ook dat leven van de vrouw en zijn heng houden. Hij wordt ons allemaal meer geven als wie nog vrouwen. Hij wil ons oor nemen en dat met vrede vertuschen. Hij wil ons een stuk in wellen nemen en dat verzoft moedigheid en tuschen. Hij wil ons meer beschenken als wie nog vrouwen kennen. De Bibel zegt, wie zullen aan vertrouwen en niet onszelf, want wie aan vertrouwen met ons leven en onze omstand, dan wordt hij ons sterk maken en ons helpen dat ons dat gelijkt. Hoor nu deze woord van de Bibel en Efeser kapitel 3. God kan meer doen als wie ons worden willen nog de vrouwen. Mijn lieve vriend, ik wil die inloden, die zaken van jouw hand te geven, die du niet opgeven wist. En geef dem Herrn die ganze vertrouwen, wel wie arm ons oeje hand geven, onze angst en ons aangloven. Kom, lood ons voor die bede. Lieve Herr Jezus, help mijn lieve vriend zich zeker te feilen in diene verzorging. Help te zijn, dat du best en al ihre omstand en worst voor al ihre bedarfnisse zorgen. Amen.

0: Os Joyce sê dat Godwell habe dat wie arm vertrouwen zal met ons leven en dat hij kon ons leven en zijne hang houden, dan zag ik aan dat ik niet immer dat met mijn leven bewies dat ik dat werkelijk geloof. Wanneer ik voor wat bede doe en ik keine antwoord krijg, dan vang ik aan te wonderen of hij mijn gebed hiert.
1: Hilda, du weet wat het met een apostel Paulus via. Dreimal deed hij God bede, dat hij hem wordt den stachel en zijn Fleisch wegnemen. Wie weet niet als dat een krankheid weer, oder als hij schlecht zijn kan. Die antwoord wat hij haar am gaf via deze. Mijn genoed is genoeg voor die, wils mijn kracht is een zwakke mensje sterk. Nu hier, zegt Paulus, door wegen zie ik moutig, wann ik voor Christus zwak zie.
0: Dat is een goed Beispiel, waar ons voeren in hemel zo veel beter weet als wie, wat voor ons goed is. Wie willen nu nu aan je dicht horen, wat ons wat op je danken brengen? God deed onze gebeden verke anders beantwoorden als wie we gedacht hadden. Ober einer kon zich immer sicher zijn, dat hij ons dat beste jaft. Hier is Carol, zij wordt ons dat verlezen.